0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
1: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
0: Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners nog niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat meldt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw en er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Brion van de brandweer.
2: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. Een 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Bij de brand zijn 4 mensen licht gewond geraakt. In Nigeria en West-Afrika zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Nigeriaanse leger op een lokale markt. Volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International zouden er zeker 100 doden gevallen zijn. De meeste slachtoffers zouden burgers zijn. Het leger beweert dat er een bijeenkomst van terroristen werd geviseerd. In Nigeria zijn verschillende jihadistische groeperingen actief, onder meer Boko Haram, maar ook IS. Vorige maand werden bij een gelijkaardige aanval van het leger op een markt ook al eens tientallen burgers gedood. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
3: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie, dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
0: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Job en Martijn. In Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partij om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. In Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, heeft de politie een klopjacht geopend op een gewapende man. Die zou de voorbije avond in het Duitse stadje Wassenberg een andere man doodgeschoten hebben en daarop gevlucht zijn. De politie heeft een grootschalige zoekactie georganiseerd en heeft daarbij ook een helikopter ingezet. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christelle de Vos van UNICEF.
3: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
2: En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
4: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie... dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
2: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. En dan nog het weer. Vannacht blijft het bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende dag organiseren de vakbonden opnieuw een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. Het is al de 10e grote actiedag van de vakbonden en de 6e betoging sinds begin vorig jaar. De actie van vandaag is belangrijk volgens de vakbonden, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering. Zoals bijvoorbeeld de pensioenhervorming, zegt Anne Vermorgen van het ACV.
3: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming. En daarom gaan we vandaag terug de straat op. We gaan onze sociale strijd nog niet opgeven. Want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
2: In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF. Dat is de kinderrechtenorganisatie van de VN. Het aantal kinderen in armoede is ook licht gestegen in vergelijking met 2023. Sommige kinderen lopen ook een groter risico om in armoede te belanden, zegt Christel de Vos van UNICEF.
4: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond. Dus deze kwetsbare context zorgt uiteraard voor doelgroepen die extra risico lopen.
2: De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers.
5: De nazi's als monsters afschilderen, zoals vaak is gebeurd, en de mensen aan de andere kant als helden in 1 dimensie... dat heeft ons nooit echt dichterbij gebracht. En het gevaar in een concentratiekamp of in een autoritair regime zijn denk ik niet de sadisten, dat zijn eigenlijk meer de mensen zoals wij en zoals we hier allemaal samen zijn, die de verkeerde kant op worden gesleurd. En dat is een aspect dat in mijn boek zit.
2: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische droneaanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds de start van het 3-daagse staakt het vuren vorige week. Dat bestand liep de voorbije nacht af. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is aangericht en of er slachtoffers gevallen zijn. En in Groot-Brittannië wordt de druk op premier Keir Starmer om op te stappen nog opgevoerd. Volgens Britse media vragen bijna 70 parlementsleden van zijn Labour-partijen om zijn vertrek. En ook een aantal van zijn eigen ministers eisen dat hij opstapt. Het zou onder meer gaan om de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken. De druk op Starmer om ontslag te nemen als premier en partijleider was na de lokale verkiezingen al sterk gestegen. Zijn Labour-partij verloor toen een enorm aantal zetels in de gemeenteraden. Gisteren hield de premier nog een toespraak waarin hij zei dat hij nog niet aan opstappen denkt. En dan nog het weer. Het blijft nog even bewolkt met kans op enkele buien en temperaturen van 0 tot 8 graden. Na de ochtend eerst afwisselend zon en wolken en nog kans op een bui. Later overal bewolkt weer, maar wel droog en temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbuild.
2: De tijdloze live.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De twee Belgen die in het USA in Edegem verblijven omdat ze mogelijk besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan. De eerste testen hebben geen uitsluitsel gegeven over of ze al dan niet besmet zijn. In een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers uit voorzorg 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt volgens de gewone procedures hebben behandeld, terwijl dat met strengere procedures had gemoeten. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er voorlopig 7 van de 150 opvarenden besmet zijn. 2 anderen zijn vermoedelijk besmet. 3 mensen zijn overleden aan het virus. Bij sportkledingfabrikant Nike in Ham en Laakdal in Limburg en Antwerpen is gisteravond een 24-urenstaking begonnen. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt Marieke van Geels van de Socialistische Vakbond.
3: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisen binnen die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
2: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zware kritiek op de Europese sancties voor gewelddadige Israëlische kolonisten. Hij heeft het over het moreel bankroet van de Europese Unie. Sommige kolonisten mogen Europa niet meer in en eventuele tegoeden worden geblokkeerd. Israël bezet de westelijke Jordaan-oever al sinds 1967. Kolonisten bouwen er steeds meer nederzettingen die door de Verenigde Naties als illegaal worden bestempeld. Ze breken ook Palestijnse dorpen af en er vallen geregeld doden. Vorig jaar nog 230 Palestijnen volgens de Verenigde Naties. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Natter beschrijft in zijn boek een dag in een Duits concentratiekamp met tientallen personages, zowel gevangenen als bewakers. Het boek is volgens de jury een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende roman. Natter bedankt een aantal mensen in zijn toespraak.
4: Allereerst natuurlijk de juryleden voor dit fantastische besluit. Mijn vrouw Hester Kuiper, want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
2: De Libris Literatuurprijs is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt €50.000. Het weer, de dag begint met zon en wolken. In het oosten kan het regenen. Later meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Dit is De Tijdloze.

0: tijdloze. Het is 6:00. Goedemorgen.
1: De vakbonden betogen in Brussel vandaag. De drie grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is het al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen de federale regering. De actie van vandaag is belangrijk, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele omstreden maatregelen van de regering, zoals de pensioenhervorming, dat zegt de Christelijke Vakbond.
2: Vandaag staan we voor een cruciale beslissing over de pensioenhervorming en daarom gaan we vandaag terug de straat op, want voor ons zijn goede pensioenen voor iedereen mogelijk en ook betaalbaar. Want ja, deze regering beweert de pensioenen te redden, maar ze bouwen ze eigenlijk verder af, hè, door de mensen langer en flexibeler te laten werken voor minder pensioen.
1: En gisteravond is er een 24-uren-staking begonnen bij sportkledingfabrikant Nike in Ham. Dat is in Limburg en in Laaktal in Antwerpen. Het bedrijf wil ruim 700 banen schrappen. Volgens de vakbonden zitten de onderhandelingen voor een sociaal plan vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, volgens de Socialistische Bond.
3: We zijn er niet van overtuigd dat er geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrekregeling, ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
1: De twee Belgen die in het UZA in Antwerpen verblijven omdat ze misschien besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan. De eerste waren onduidelijk. Ze waren passagiers op het cruiseschip waar dat virus opdook. Intussen in een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 12 medewerkers 6 weken in quarantaine omdat ze een besmette patiënt volgens de gewone procedures hebben behandeld, terwijl dat eigenlijk met strengere procedures had gemoeten. Alle mensen zijn intussen van boord van dat cruiseschip. 7 van hen zijn voorlopig besmet en 3 mensen zijn overleden. Vooral in het oosten nog enkele buien, verder meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris vandaag tot 14 graden en de komende dagen krijgen we felle buien met lokaal onweer.
0: Dit is de tijdloze.

0: piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
1: Allee, dat is toch gemakkelijk?
0: Ah ja? Hoe weet je dat allemaal?
1: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
0: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
2: De tijdloze live.

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
11: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
10: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
12: De tijdloze. Het is 7 uur. Goedemorgen.
13: Er is straks een vakbondsbetoging in Brussel. De drie grote vakbonden organiseren straks opnieuw een nationale betoging. Sinds begin vorig jaar is dat al de 6e betoging en de 10e actiedag tegen de maatregelen van de federale regering. De actie van vandaag is belangrijk, want er wordt deze week in het parlement gestemd over enkele van die omstreden maatregelen, zoals de pensioenhervorming. Dat zegt de Socialistische Vakbond.
14: Dat is onze laatste strohalm dat we hebben om druk te zetten op deze regering. En als ze niet willen luisteren, dan gaan we ons samen beraden. En dat zal ons niet weerhouden als bepaalde zaken gestemd worden om verdere stappen te zetten, bijvoorbeeld naar het grondwettelijk hof in het kader van de pensioenen. We hebben nog wel een aantal dossiers waar we van overtuigd zijn dat we ook ons gelijk zullen halen.
13: De actievoerders verzamelen om 10:30 bij het Noordstation in Brussel. Maar er zal verkeershinder zijn tot in de namiddag. Je komt dus best niet met de auto naar het centrum van Brussel. Er zal ook hinder zijn op bussen en trams, vooral in Brussel, maar ook in Vlaanderen. Veel vluchten zijn geschrapt en op sommige scholen en crèches kan er hinder zijn. En hier en daar wordt het afval misschien niet opgehaald. En gisteravond is er een 24-urenstaking begonnen bij sportkledingfabrikant Nike in Ham, in Limburg, en in Laaktal in Antwerpen. Het bedrijf wil ruim 700 jobs schrappen. De onderhandelingen voor een sociaal plan zitten vast. Nike wil te weinig geld vrijmaken, zegt de Socialistische Vakbond.
15: We zijn er niet van overtuigd dat het geen geld is. Het is een kwestie van budgetten te willen voorzien. We denken dat eisenbundel die we op tafel hebben gelegd redelijk is, dat die realistisch is. Geld voor eindloopbaanmaatregelen, voor vrijwillig vertrek. Ook voor ontslagen als die er moeten zijn, maar vooral maatregelen die gedwongen ontslagen vermijden.
13: De twee Belgen die in het USA in Antwerpen verblijven omdat ze misschien besmet zijn met het Hantavirus, zullen vandaag nog nieuwe testen moeten ondergaan op dat virus, want de eerste waren onduidelijk. Ze waren passagiers op het cruiseschip waar dat virus opdook. Alle mensen zijn intussen van boord van het cruiseschip. 7 van hen zijn zeker besmet voorlopig en 3 mensen zijn overleden. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. Na de paasvakantie is de bloedvoorraad minder aangevuld dan verwacht. En met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht zou die voorraad nog kleiner kunnen worden. Dat komt omdat veel donoren dan zelf vrij afnemen. Het Rode Kruis heeft nu te weinig van bloedgroep B-negatief om de ziekenhuizen te voorzien. En er dreigt een tekort voor alle bloedgroepen. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische drone-aanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds het 3-daagse staakt het vuren dat vannacht is afgelopen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel schade er is en of er slachtoffers gevallen zijn. Regenbuien in het oosten, op andere plaatsen is het meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris vandaag tot 14 graden en de

0: De tijdloze staat op.
1: De tijdloze.
0: Sophie Engelen.
2: Goedemorgen. Behalve strontweer is het ook nationale betoging vandaag. Want de energieprijzen exploderen, de koopkracht daalt en mensen zijn ontevreden. Er zal daardoor in heel het land mogelijk hinder zijn op het openbaar vervoer bijvoorbeeld. Maar geen nood, wij loodsen je door de ochtend met gepaste muziek zoals deze van de Beastie Boys. Dat zou eerder mijn soort strijd zijn die ik zou voeren. Fight for your right to party.
0: De tijdloze staat op.

Like D van Beastie Boys. Die heeft onlangs trouwens zijn eerste solo-single uitgebracht. Die kwam voort uit spontane jam-sessies in zijn thuisstudio met zijn zoons. Hoe cool is dat? En er gaat misschien niet meteen een belletje rinkelen wanneer je de naam Juice Newton hoort. Ze is wel een icoon in de country pop. Ze werd wereldberoemd in de jaren 80 met hits zoals deze Angel of the Morning. Het was ook de eerste country muziekvideo op MTV. Juice Newton.

de koning van de ruigere popsong. Hij maakte onlangs bekend dat hij de ziekte van Alzheimer heeft. En nu heeft hij wel leuker nieuws. Er komt een nieuwe plaat in juni. En nog leuk nieuws, Elvis Costello komt over een dikke maand naar de AB voor zijn tour The Early Songs of Elvis Costello. Ja, en opvallend is het dat dat een week voor zijn passage op Rock Werchter is. Dus mocht het niet lukken om hem daar te zien, dan heb je toch nog een kans. Nu vrijdag begint de ticketverkoop. Dit is

0: binnenkort dus in de AB, een week voor zijn passage op Rockwerchter zelfs. Nu vrijdag begint de ticketverkoop. Heb jij zin in je ideale ochtendplaat? Grijp dan nu je kans en laat weten welke dat mag zijn via het tijdloze kanaal op VRT Max.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
4: joehoe,
3: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bambi.
6: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bambi.
9: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
11: Laat het los, laat het gaan.
10: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
12: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
13: Wake me up before you go, go.
14: De tijdloze staat op.

0: De tijdloze staat op.
1: Ja, ik krijg hier altijd zo fijne berichtjes van jullie via tijdloze kanaal op VRT Max met zo'n goede reden om bepaalde nummers te draaien. Zo heeft Koen vandaag de perfecte reden. Goedemorgen, Koen.
2: Goedemorgen, Sophie.
1: Hoe gaat jouw dinsdagochtend van hopelijk een korte werkweek?
2: Dat gaat een rustige voormiddag zijn en in de namiddag moet ik wel werken.
1: Oké, maar dan kan je nog even bekomen. Is het voor jou ook vakantie donderdag en vrijdag of moet je gewoon doordoen?
2: Nee, ik ben opvoeder, hè, dus wij werken onregelmatig. Maar ja. Ik ben wel het weekend thuis. Hoor. Alleen donderdag moet ik werken.
1: Ja, ik snap het.
2: Dat vind ik niet erg.
1: Als je opvoeder bent, ja, dan wordt daar allemaal geen rekening mee gehouden. Maar jullie zijn helden, hè? Toch? Dat mag gezegd worden, hè?
2: Boah, kleine helden.
1: Kleine helden. Zeg,
2: ik wil het niet overdrijven ook.
1: Jij hebt een heel goede reden om vandaag een nummer aan te vragen. Vertel.
2: Ja, ik wou Vienna van Billy Joel vragen.
1: Ja?
2: Ik wou het vorige week al doen, omdat mijn dochter jarig was. En ze werd 25, dus dat is wel een mooie leeftijd.
1: Dat is een prachtige leeftijd.
2: Ja. En dat wil ik nog bijzeggen, dat mijn andere dochter, de oudste, die trouwt zaterdag. Dus dat is wel een moment om er eens bij stil te staan ook.
1: Maar zo schoon, het is eigenlijk een nummer voor je beide dochters.
2: Ja, eigenlijk voor dat. Ik hoop dat de jongste, die 25 wordt, dus het niet erg vindt, maar ik wil de andere dochter ook niet vergeten. Dus,
1: dat ze haar momentje even
2: moet
1: delen.
2: Met dochters moet je altijd het evenwicht een beetje behouden. Hè.
1: Ja, dat snap ik helemaal. Zeg, en Billy Joel, wat heb jij daarmee?
2: Ja, het bijzondere is dat ik het nummer heb leren kennen van mijn jongste, die dan 25 geworden is. Het ging over Billy Joel en we waren bezig over de topnummers. En zij zei, ja, maar ja, Vienna, ken je dat niet? Hè? En ik dacht, ja, dat is van Ultravox, dus ze vergist zich, maar dat had helemaal gelijk.
1: Ja.
2: Het is een bijzonder krachtnummer, ja.
1: Oh, maar zo schoon.
2: Ik vind de boodschap van het nummer ook bijzonder mooi. En zo'n soort van vaderfiguur die zijn dochter wil, of in mijn beleving zijn dochter, wil behoeden voor te veel stress, te veel ambitie.
1: Mm-hmm.
2: En dat is heel herkenbaar. Hè? En als ouder wilde dan van alles meegeven. En ja, de dochters en de zonen moeten dan mee aan de slag gaan. Dat is niet zo eenvoudig.
1: Nee, maar zo schoon, Koen. Echt waar. Je kunt het zo mooi uitleggen. Die dochters van jou, die mogen zich gelukkig prijzen met zo'n coole pa. En dan kunnen jullie misschien samen nu van het nummer genieten. Zijn ze daar in de buurt? Of?
2: Ze zijn niet in de buurt. De een zit op haar kot in Antwerpen en de ander niet. Werkt hier een bib, die moest al vroeg op.
1: Die moest al vroeg op, voilà.
2: Maar ze gaan het zeker, als ze het niet live kunnen beluisteren, gingen ze het zeker opvragen. Hè, want dat kan natuurlijk.
1: Dat kan allemaal, kan je herbeluisteren. Prachtig. Zeg, hoe heten jouw dochters?
2: De jongste is Linde en de oudste heet Eline.
1: Linde en Line, fantastisch.
2: Eline.
1: En proficiat met de trouw voor aanstaande zaterdag. Het weer zit niet echt mee, maar misschien komt daar nog verandering in, hè, Koen. Beduimen.
2: Dus er komt een bandje spelen en de nummers die ze gaan spelen, die zijn al, dus dat ziet er heel goed uit. Dus.
1: Oké, en zit dit erbij misschien, Vienna van Billy Joel?
2: Dat ben ik niet zeker van, maar de Smith zitten erbij. Dus,
1: ook goed. Ik zou toch vragen dat ze dit nog aan de playlist toevoegen dan.
2: Ah wel, ik zal de bruidegom eens op zijn schouder tikken.
1: Voilà, heel veel plezier daar met de feestelijkheden. En geniet nu vooral op deze dinsdagochtend van jouw keuze, Vienna van Billy Joel.
2: Zeker,
1: dag beste Koen, salut hè.
2: Oké, dag Sophie, dag.
0: De tijdloze staat op.

Heb jij de driedubbele vinyl en de docu VRT al gezien? De docu op VRT Max al gezien over het ontstaan van Belgische New Wave onder de naam En toen was er New Wave. Op die vinyl staat ook dit nummer Suspicion van de Belgische band Toy. Het is echt hun signature song, een nummer waar de band voor altijd mee geassocieerd zou blijven. Het is een van die zeldzame nummers die in het collectieve muziekgeheugen van België gegrift staan. Ook al was het niet meteen een enorme hit. Suspicion

0: Belgische New Wave is dit. Het nummer Suspicion van Toy staat op die drie dubbele vinyl. En toen was er New Wave. Zometeen kiest Elisabeth Lucie Baten haar favoriete nummer uit de tijdloze 100.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: De tijdloze.
4: 1 uit de 100.
5: Hey, Elisabeth Lucie Baten hier. Mijn favoriet uit de tijdloze 100 is Society van Eddie Vedder. Omdat ik redelijk obsessed ben met de soundtrack van Into the Wild. Ik heb die plaat zelfs 2 keer. Waarom? Dat weet niemand.

Wat een schoon rustmomentje op deze dinsdagochtend. Een nummer om eens echt bij stil te staan, vooral bij die lyrics. Society van Eddie Vedder. Dit is een beetje meer energie voor degenen die het nodig hebben. Van op de plaat Monster van R.E.M. met die oranje hoes met die kat op. What's the Frequency, Kenneth, staat er ook op. Maar ook deze. Goeie nummer. Crush with Eyeliner, R.E.M.

Sister Sledge. En dit is een van de meest gewaardeerde nummers van Kanye West. Ik weet dat het is soms een rare kwiet is, maar hij maakt wel goede muziek. Het wordt vaak beschreven als het centrumstuk van dat album My Beautiful Dark Twisted Fantasy uit 2010. Dit is Runaway, Kanye West featuring Pusha T.

voordeel bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.

Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. De tijdloze live.

Wat een goede tekst, die van Runaway van Kanye West en Pusha T. Het is nationale betoging in Brussel. De mensen zijn ontevreden, maar wij brave Belgen doen deze protesten altijd in sereniteit. De Kaiser Chiefs die krijgen hopelijk ongelijk. I predict a riot.

samen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino, Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met

0: 6,95 €. Enkel als je bestelt via de app.
1: Pizza Hut. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
5: De tijdloze. Het is 8 uur. Goedemorgen.
6: De vakbondsbetoging veroorzaakt de hele dag hinder. De drie grote vakbonden organiseren opnieuw een nationale betoging tegen de maatregelen van de federale regering, zoals de pensioenhervorming. Ze verzamelen om 10:30 bij het Noordstation in Brussel. De actie zal wel tot in de namiddag verkeershinder veroorzaken. De politie raadt af om met de auto naar het centrum te komen. En in Brussel is ook het openbaar vervoer van de MIVB verstoord. En ook in Vlaanderen is er hinder, zegt de lijn.
7: We verwachten dat er in heel Vlaanderen gemiddeld 65% van alle ritten gereden zal worden. Dat verschilt hier en daar per provincie. Dus we raden de reizigers eigenlijk aan om in de routeplanner op de website of in de app na te kijken. Want daar ziet hij enkel de ritten die ook gereden zullen worden.
6: Op de luchthaven van Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door. Op Charleroi geen enkele. En er kunnen ook gevolgen zijn op enkele scholen en crèches en bij de afvalophaling. In België leeft bijna 1 op de 7 kinderen in armoede. Dat is iets meer dan in 2023, blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Ons land staat wel op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het ook slechter op school. Bepaalde kinderen lopen een groter risico dan anderen om in armoede te belanden, volgens UNICEF.
8: Kinderen die extra risico lopen zijn bijvoorbeeld kinderen van alleenstaande ouders, kinderen uit huishoudens met een laag inkomen, kinderen jonger dan 3 jaar, kinderen met een handicap en onder andere kinderen met een migratieachtergrond.
6: In Gent kunnen 8 gezinnen niet terugkeren naar hun appartement na een brand in een woontoren gisteravond. Door een uitslaande keukenbrand moesten zo'n 100 mensen geëvacueerd worden. De brandweer had de plek waar het vuur uitbrak wel snel gevonden.
9: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
6: De meeste mensen konden in de loop van de avond en nacht terug naar huis. Maar 8 appartementen zijn dus onbewoonbaar voorlopig. De bewoners daarvan zitten nu tijdelijk in een noodopvang. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. Na de paasvakantie is de bloedvoorraad kleiner dan verwacht en met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht zou die voorraad nog kleiner worden. Dat komt omdat veel donoren dan zelf vrij afnemen. Het Rode Kruis heeft nu al te weinig van bloedgroep B-negatief, maar er dreigt een tekort voor alle bloedgroepen. Vanochtend is de Oekraïnse hoofdstad Kiev getroffen door een Russische drone-aanval. Het is de eerste nieuwe aanval op Kiev sinds het 3-daagse staakt het vuren. Dat is vannacht afgelopen. Het is voorlopig nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers gevallen zijn. Regenbuien in het oosten. Op andere plaatsen is het meestal droog met een paar opklaringen. Het blijft fris vandaag tot 14 graden. En de komende dagen krijgen we felle buien met lokaal onweer.
0: De tijdloze.
10: Ja, slecht weer en een nationale betoging, dat gebeurt er vandaag. Wij loodsen je door deze dag met toepasselijke muziek van Patti Smith bijvoorbeeld. People have the power.

Patti Smith heeft helemaal gelijk. People have the power. En dit is misschien wel het leukste muzieknieuws van de dag. Groot nieuws voor de fans van de Smashing Pumpkins. Billy Corgan komt naar ons land met een 100-koppig symfonisch orkest. Dat hoor je goed. Begin september speelt hij 2 concerten in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hij zal daar een unieke orkestrale interpretatie brengen van Melancholy and the Infinite Sadness. Dat gaat zo cool zijn. Zet je wekker alvast, want morgen om 10 uur start de ticketverkoop. Ik ga ook alles eraan doen om erbij te zijn. Dit is Tonight Tonight van de Smashing Pumpkins.

0: toch even een zomersplaatje van 10cc. Om even te vergeten dat het vandaag maximum 13 graden wordt. Afgelopen weekend was er een nieuwe docu in première over Ann Wilson van Heart. De titel is In My Voice.
1: I've just seen the cycles of the seasons too many times now to not notice. Things need to just struggle to survive. All those years of ups and downs, they really do pile up in your soul. The most important lesson I've learned along the long and winding road, to thine own self be true.
0: Ja, Heart was in de jaren 70 een echte pionier in de rockscene. De zussen Ann Wilson en Nancy Wilson die schreven hun eigen songs, speelden ook hun eigen instrumenten en doorbraken zo de mannelijke rockwereld van toen. Ja, en vooral die Ann Wilson maakte indruk met haar prachtige, krachtige stem. Van breekbare songs tot stevige rocks, ze konden alles. En na een dip begin jaren 80 maakte Heart later een enorme comeback met power ballads zoals What About Love en deze Alone. Dit is Heart.

0: Een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. Knaldi!
6: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Elke week duiken we in een tijdloos muziekjaar.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 2004.
0: Deze week 2004 dus. Veel heftige gebeurtenissen dat jaar. Dat was echt wel opvallend. Denk maar aan de bomaanslagen in Madrid. Op treinen gepleegd door Al-Qaeda. Maar ook in dat jaar een van de dodelijkste natuurrampen in de geschiedenis. De tsunami in de Indische Oceaan.
3: An undersea earthquake sent enormous waves rolling across the Indian Ocean. In Sri Lanka, officials say more than 3000 people have been killed and more than a million affected.
0: Ja, 14 landen werden getroffen. Ongeveer 230.000 mensen kwamen om het leven. En in eigen land was er die gigantische gasexplosie in Gellingen, waardoor 24 mensen omkwamen en meer dan 100 gewond raakten. Niet veel goed nieuws dus in 2004. Maar op muziekvlak gaan we even naar de hip-hop scene. Op het tweede album van The Streets moppert rapper Mike Skinner over de alledaagse werkelijkheid. Over een pinautomaat die het niet doet, een lief dat je laat zitten en urenlang naar het dronken gewauwel van gokkende vrienden kijken. En het maakt van een Grand Don't Come For Free een authentiek verslag van het leven in de Britse voorsteden. Geen macho gedoe op dat album, maar scherpe, vaak grappige observaties in de vorm dus van een conceptplaat waarbij Skinner als een echte regisseur de personages in zijn verhalen de weg wijst. En dit staat er ook op. Blinded by the Lights van The Streets.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 2000

van Phil Collins. Phil werd 75 jaar dit jaar. Er staat nog steeds een mini-docu op VRT Max. Die kan je nog steeds bekijken. Ja, het Eurovisie Songfestival. Vanavond is er de eerste halve finale in Wenen in Kortrijk. In Oostenrijk liever. En er wordt opvallend minder over gebabbeld. En dat komt natuurlijk omdat Israël nog steeds mag deelnemen. Dat veroorzaakt grote controverse. Heel veel landen hebben laten weten dat ze niet meedoen. Ja, en met een boycott en een geloofwaardigheidsprobleem bij een deel van het publiek heeft het Songfestival dus af te rekenen met een diepe crisis. De organisatie blijft drukken dat het een apolitiek festival is. Maar ja, de schade, de damage is done, denk ik. Sandra Kim, die won in 1986. En dat was toen toch wel heel bijzonder. Misschien herinner jij je dat ook nog wel. Ik mocht toen heel lang opblijven als zesjarige om te kijken naar die overwinning. Dit is J'aime la vie uit 1986 van Sandra Kim.

0: laatste, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een stralende huid? Dat kan met de musthuif van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt, 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Train plus, plus.
10: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
11: stap met meer korting op de trein.
12: 40%, het zal wel zijn.
13: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
14: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
13: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
15: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
10: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
16: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
17: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
16: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
18: De tijdloze staat op.

South. Beatles-fans, opgelet, want Londen krijgt een nieuw officieel Beatles-museum in het gebouw van hun legendarische dagconcert, waar ze hun laatste optreden gaven in 1969. Three Savile Row wordt een tentoonstellingsruimte waar fans op 7 verdiepingen aandenkens en nooit eerder vertoond archiefmateriaal kunnen bekijken. Zo zal het gebouw een replica bevatten van de studio waar Let It Be werd opgenomen. En krijg je de kans om op die rooftop te staan. Nog even wachten, het zou openen in 2027. Dit is Get Back Live vanop dat rooftopconcert van de Beatles.

Dance van DXX. Binnen 100 dagen is het Pukkelpop. Wie weet sta jij dus binnen 100 dagen wel te dansen op deze Born Slippy van Underworld.

0: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
1: De tijdloze live.

We komen nu wel erg dicht bij die festivals. Binnen 100 dagen is het al Pukkelpop. De dinsdag is nu goed op gang getrokken. Het is bijna weekend op een dinsdag. Straf, hè? Maar blijf gerust hangen hier. Straks komt Mad Corner aan, maar ook de Kooks en Depeche Mode. Eerst deze van de Presidents of the United States of America. En hun sappige pietjes. Nog een heel fijne, natte dinsdag.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur.

0: Deur of sunnycars.be.
1: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
2: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
3: Open op Hemelvaart.
4: Dovi keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Goesting in mijn wereldreis.
7: Elke maand.
6: Lekker chillen in paradijs.
7: Elke maand.
8: Win for life.
7: Win for life.
8: Win tot 5000 euro. Elke maand.
7: Elke maand.
8: Je leven lang.
9: De tijdloze. Het is 9 uur. Goedemorgen.
10: Bijna 1 op de 7 kinderen leeft bij ons in armoede. Dat blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. Dat is een lichte stijging tegenover 2023. Ons land staat wel op de 11e plaats van 41 landen met hoge inkomens. De kinderen in armoede hebben ook meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school, zegt UNICEF.
11: Vandaag zien we dat 91% van de kinderen die komen uit welgestelde gezinnen, die behalen in België hun basisvaardigheden in lezen en rekenen. Dat zijn er slechts 45% van de kinderen die uit gezinnen met lage inkomens komen. Dus dat is eigenlijk een rechtstreeks gevolg.
10: Door een nationale actiedag van de vakbonden tegen de besparingen van de federale regering is er vandaag veel hinder. De politie raadt af om met de auto naar het centrum van Brussel te komen. Ook het openbaar vervoer is verstoord bij MIVB en in Vlaanderen, zegt de lijn.
12: We verwachten dat er in heel Vlaanderen gemiddeld 65% van alle ritten gereden zal worden. Dat verschilt hier en daar per provincie. Dus we raden de reizigers eigenlijk aan om in de routeplanner op de website of in de app na te kijken, want daar ziet hij enkel de ritten die ook gereden zullen worden.
10: Op de luchthaven van Zaventem gaat de helft van de passagiersvluchten door, op Charleroi geen enkele. En er kunnen ook gevolgen zijn op enkele scholen en crèches en bij de afvalophaling. Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas, dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van duizenden studenten en docenten van verschillende hogescholen en van de Vrije Universiteit Brussel werden gestolen, zoals hun namen en e-mailadressen. Maar volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers nu de gegevens teruggegeven en zelf alles vernietigd. Ze zeggen er niet bij of er los geld is betaald, zoals de hackers geëist hadden. In Gent kunnen 8 gezinnen niet terugkeren naar hun appartement na een brand in een woontoren gisteravond. Door een uitslaande keukenbrand moesten zo'n 100 mensen geëvacueerd worden. De brandweer had de plek waar het vuur uitbrak wel snel gevonden.
13: Er was veel rook in het gebouw ook. Daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook. Binnen het kwartier hebben we de brandhaard gevonden in een appartement op de 7e verdieping. Dat was in een keuken.
10: De meeste mensen konden in de loop van de avond en nacht terug naar huis. Maar 8 appartementen zijn dus onbewoonbaar. En de bewoners daarvan zitten nu tijdelijk in een noodopvang. Het Rode Kruis roept dringend op om bloed te doneren. Na de paasvakantie is de bloedvoorraad kleiner dan verwacht en met enkele verlengde weekends in het vooruitzicht zou die voorraad nog kleiner worden. Dat komt omdat veel donoren dan vrij afnemen. Het Rode Kruis heeft nu al te weinig van bloedgroep B-negatief, maar er dreigt een tekort voor alle bloedgroepen. Het is wisselend bewolkt met kansen op buien en het blijft fris tot 14 graden. De komende dagen krijgen we felle buien met lokaal onweer.
14: De tijdloze.
15: Geen bla bla. Wel de hele werkdag alleen maar.
14: De tijdloze.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
5: Mannekes, vader. Hier is brother Bambi.
6: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bambi.
6: Donderdag is het weer zover.
8: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
6: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
5: Welke hemelse korting, brother Bambi?
6: Nee tegen BTW, brother vader.
7: Halleluja, brother Bambi.
9: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
10: De tijdloze.
11: Zoals dat wij in Hasselt zeggen, echt niet kapot te krijgen.

0: wij verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De tijdloze. Het is 10 uur. Goedemorgen.
2: De weg naar Brussels Airport is afgesloten. Hajo Beekman, jij hebt meer informatie. Wat is daar aan de hand?
3: Wel, het gaat dus om de A201, dat is de snelweg tussen de ring rond Brussel en Brussels Airport. Ter hoogte van de brug over de rotonde, daar is rond 9:15 een gaslek vastgesteld. Vermoedelijk werd dat lek veroorzaakt door werkzaamheden die er al een tijd aan de gang zijn. De A201 is echt de enige toegangsweg naar de luchthaven. Het is dus momenteel onmogelijk om Brussels Airport met de auto te bereiken. De enige optie is de trein nemen. Verkeer kan de luchthaven wel nog verlaten via de Ringlaan, maar daar staan intussen wel erg lange files.
2: Bijna 1 op de 7 kinderen leeft bij ons in armoede. Dat blijkt uit een rapport van kinderrechtenorganisatie UNICEF. En dat is een lichte stijging tegenover 3 jaar geleden. Kinderen in armoede hebben meer gezondheidsproblemen en doen het slechter op school. Ze moeten dus betere begeleiding krijgen, maar bijvoorbeeld ook kinderbijslag blijft belangrijk, vindt UNICEF.
4: UNICEF wijst ook op de noodzaak om het aanbod aan sociale woningen uit te breiden, om achtergestelde buurten kindvriendelijker te maken en ook om in overleg te gaan met gezinnen, zodat er beter rekening kan worden gehouden met hun specifieke situatie.
2: De Joodse gemeenschap stelt voor om rituele besnijders te laten controleren door kinderartsen en urologen. Dat schrijft de Tijd. Het Antwerpse parket wil 2 Joodse besnijders voor de rechter brengen omdat ze geen artsendiploma hebben, terwijl dat wel verplicht is. En daar is veel discussie over. Een commissie kan dat oplossen, zegt Filip Markiewicz, die de Joden in ons land vertegenwoordigt.
5: De besnijdenis van de Joden is een rituele act en dat is geen medische act. Die bestaat sinds altijd en waar België nooit een probleem gehad heeft. En de religie heeft de protectie van de grondwet. Dus we begrijpen dat niet goed de ontwikkeling van deze zaak, maar we moeten oplossing vinden. En de oplossing is de opbouw van een commissie. En die commissie van Aalsen zal de besnijder controleren.
2: Het bedrijf achter het onderwijsplatform Canvas, dat vorige week gehackt werd, heeft een akkoord gesloten met de hackers. De gegevens van 1000 studenten en docenten van verschillende hogescholen en van de Vrije Universiteit Brussel werden gestolen, zoals hun namen en mailadressen. Maar volgens het Amerikaanse bedrijf hebben de hackers nu de gegevens teruggegeven en zelf alles vernietigd. Ze zeggen er niet bij of er losgeld is betaald, zoals de hackers geëist hadden. Het is wisselend bewolkt met kans op buien en het blijft fris vandaag tot 14 graden. De komende dagen krijgen we felle buien met lokaal onweer.
6: De tijdloze.
0: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze Champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Mannekes,
3: vader,
2: hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
5: Halleluja, brother Bambi.
4: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
5: Halleluja.
4: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
5: Halleluja, brother Bambi.
7: Van morgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 80.

0: 2004.
1: In 2004 brengt Nova Star zijn tweede plaat Another Lonely Soul uit. Dankzij het grote succes van zijn debuut zijn de verwachtingen hoog gespannen. En voor de tweede plaat verrast Joost Zwegers door de krachten te bundelen met Ozark Henry. Niet enkel co-auteur van alle nummers, maar ook producer. Het album wordt een succes, want het haalt platinum en het duet Never Back Down, een echte belpop classic.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 2004.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Jij hebt de power met de Eneco-app.
8: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
9: Hoe weet jij dat, papa?
8: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
9: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
8: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
9: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
8: Nee, Marieke wel. Kom.
10: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. De tijdloze.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
13: Hi, this is Matt from The National.
14: Hey, ik ben Koen Buijsen van Zornik en je luistert nu naar De Tijdloze.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Mannekes,
4: vader,
3: hier is brother Bambi.
4: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
4: Donderdag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
4: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
3: Welke hemelse korting, brother Bambi?
4: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
6: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij twee stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze. Het is 11 uur. Goedemorgen.
10: De betoging van de vakbonden vertrekt. In Brussel begint rond deze tijd de nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. Linde Koman, jij bent op die betoging. Is daar veel volk?
11: Ja, toch wel duizend.

0: de mensen in de kleuren van de drie vakbonden, maar er zijn ook verschillende vrouwenorganisaties. En veel manifestanten komen al voor de derde of vierde keer mee betogen, omdat ze vinden dat de regering na al die tijd nog altijd niet luistert naar hun bezorgdheden. Die gaan nog altijd over de pensioenhervorming. Langer werken zien velen hier niet zitten. Daarnaast zijn ze nu ook bang dat de regering bij de nieuwe begrotingsgesprekken opnieuw geld zal zoeken bij de werkende mensen en veel minder bij wie een groot vermogen heeft.
1: De enige toegangsweg naar Brussels Airport is bijna 2 uur lang helemaal afgesloten geweest. Dat kwam door een gaslek dat veroorzaakt is bij wegenwerken in de buurt. Dat is nu opgelost en de weg is vrijgegeven. Er stond een lange file op die toegangsweg naar de luchthaven. Sommige mensen zijn uitgestapt en probeerden met hun koffers te voet naar de luchthaven te gaan om hun vliegtuig te kunnen halen.
2: De bus just dropped us at the end of the street. And he said if you want to catch your flight, just walk. I'm already late because of the bus strike.
3: Ons bus stopte daar. Dat kan niet meer hinder rijden. Dus we moeten sowieso afstappen. En ik weet niet hoe kan ik nu tot de luchthaven bereiken. De voet misschien.
1: Sommige buurtbewoners daar zijn ook even geëvacueerd. Het muggenseizoen is begonnen en gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen op om het te melden als je een tijgermug ziet. Sinds die in kaart gebracht wordt, 4 jaar geleden, is de tijgermug al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe plaatsen bij. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit hoe je die mug kan herkennen.
4: Een tijgermug is een heel kleine mug, kleiner dan onze gewone huismug. Het is een zwarte mug met mooie witte vlekken en die is overdag actief. En dat is toch wel een groot verschil met de muggen die wij hier kennen. Een tijgermug kan mogelijk een aantal virussen overdragen, zoals het denguevirus, het chikungunya of het Zika-virus. En vandaar dat wij eigenlijk heel graag weten waar die mug zich bevindt en daar waar mogelijk is ook om controle op te starten.
1: Je kan ze melden op muggensurveillance.be. Het is wisselend bewolkt met kans op buien en het blijft fris vandaag. We halen 14 graden. De komende dagen krijgen we felle buien met lokaal ook onweer.
5: Bla bla bla bla bla
6: bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
7: De tijdloze.
8: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.
9: De tijdloze.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be.
5: Peugeot. Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja.
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja!
9: Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja! Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
10: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
11: joehoe!
10: Met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.
14: Hallo.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
5: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
6: Open op Hemelvaart.
7: Dovi keuken.
5: Wij maken uw keuken in België.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: De tijdloze.
9: Ga ik dat wel eens zeggen in Kapellen op den Bosch? Niet kapot te kragen.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: De tijdloze live.

0: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be. Knaldi.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: De tijdloze. Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Tienduizenden mensen stappen mee in de nationale betoging. In Brussel komen tienduizenden mensen op straat tegen het beleid van de regering De Wever. Ze protesteren onder andere tegen de pensioenhervorming en vragen ook dat er minder bespaard wordt op de werkende mensen.
5: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de tweede keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
6: Ik ben nog een jaar van mijn pensioen en ik weet dus niet, kan ik op pensioen gaan of kan ik niet, ga het verlengd worden, ik weet niks.
7: Het is heel triest zoals deze regering nu werkt. Die doen het eigenlijk door onze strot. Er wordt totaal niet geluisterd. Zij beslissen en ze doen maar.
4: De enige toegangsweg naar de luchthaven Brussels Airport is deze voormiddag bijna 2 uur afgesloten geweest. Er was een gaslek ontstaan bij wegenwerken in de buurt.

0: sommigen was het spannend om hun vlucht te halen.
1: The bus just dropped us at the end of the street. And he said, if you want to catch your flight, just walk. And I'm already late because of the bus strike.
0: Brussels Airport zegt dat de impact op het vliegverkeer beperkt was. Er waren kleine vertragingen omdat passagiers of personeel niet op tijd op de luchthaven geraakten. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller kan aantonen of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt nog een tragere test gebruikt, waardoor de twee Belgische passagiers die mogelijk besmet zijn met het virus een dag langer moeten wachten op hun testresultaat. De nieuwe testresultaten worden ten vroegste tegen vanavond verwacht. Gezondheidsinstituut Cienzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde roepen op om een melding te doen als je een tijgermug ziet. Tot nu is die al in 40 gemeenten gezien en elk jaar komen daar nieuwe locaties bij. De tijgermug is gevaarlijk omdat ze tropische ziektes kan overdragen. Het is een heel kleine zwarte mug met witte strepen en ze is overdag actief. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde legt uit wat je er tegen kan doen.
2: De mug broedt of legt eitjes in kleine waterrecipiënten, emmers, speelgoed, afdekzeilen. Dus wij kunnen eigenlijk die plekken vermijden. We kunnen ook water verversen, bijvoorbeeld drinkenbakjes voor vogels of afdekken, bijvoorbeeld voor regentonnen. En natuurlijk ook melden, ook op plekken waar dat we ze al gevonden hebben, zodoende dat we toch de situatie beter kunnen inschatten.
0: Een melding doen kan via muggensurveillance.be. En de Britse premier Starmer lijkt voorlopig aan te blijven. Op een belangrijke vergadering met de regeringstop zou er niet beslist zijn over zijn lot. Een van de ministers betuigde zijn steun aan Starmer en anderen zeiden dat het werk wordt verder gezet. De druk op Starmer om op te stappen was groter geworden na de zware nederlaag voor zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen vorige week. Al 78 partijleden hebben Starmer gevraagd om op te stappen op korte of lange termijn. Vanmorgen was ook een staatssecretaris opgestapt, maar Starmer zelf neemt de vlucht vooruit. Hij liet vanuit de vergadering weten dat hij wil aanblijven. Het is nu niet het moment om de partij en het land in chaos te storten, liet hij weten. Wisselend tot zwaar bewolkt, met vooral over het zuidoosten nog een bui en tot 14 graden. Morgen soms felle buien met onweer, ook een koude wind dan en zo'n 15 graden.
3: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
4: De tijdloze.
5: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: De tijdloze.
3: Dit komt uit de jaren 60.

0: tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
0: Het gouden jaar 2004 is ook het jaar van de debuutplaat van het Britse trio Keen. Ze brengen hun plaat uit onder de titel Hopes and Fears en zonder elektrische gitaar, heel gewaagd, maar het werkt. Ze krijgen zelfs een Brit Award voor beste album en dat heeft alles te maken met de kwaliteit van de Britpop songs. Ik durf zelfs te zeggen dat Somewhere Only We Know een nummer zou kunnen zijn uit de stal Lennon-McCartney. Keen krijgt de wereld aan hun voeten door dit nummer, Somewhere Only We Know.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 2004.

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
5: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
4: Dat is goed vastgezet, hè?
5: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
4: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
5: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
4: Ja.
6: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: De tijdloze.
8: Hi, I'm Dave Gahan.
9: Hello, we are the Eels.
10: Hallo allemaal, Anouk hier. En jouw radio staat natuurlijk altijd afgestemd op...
7: De tijdloze.

0: Plus.
1: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
2: De tijdloze live.

0: Of ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: De tijdloze live.

0: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haar omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag.
4: Er zijn 40.000 mensen op de nationale betoging. Ze komen in Brussel op straat tegen het beleid van de regering De Wever. Ze protesteren onder andere tegen de pensioenhervorming en vragen ook dat er minder bespaard wordt op de werkende mensen.
5: Er zijn weer besparingen die eraan komen. Dat kan niet nog eens op de kap van de werknemers worden afgedraaid.
6: Het feit dat men constant bezig is met alle sociale rechten voor de werknemers stelselmatig af te bouwen.
7: Ik vind dat in de pensioenhervorming dat er toch nog veel te weinig rekening gehouden wordt met vrouwen. Hè, omdat vrouwen heel dikwijls zorgtaken opnemen, hebben ze minder pensioenopbouw.
4: Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het Brusselse parket voor antisemitische gezangen tijdens een voetbalwedstrijd begin deze maand. Het parket was zelf ook al een onderzoek gestart. Gisterenmiddag werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, verhoord. Onder meer via camerabeelden probeert het parket nu de clubsupporters te identificeren die de anti-Joodse slogans gescandeerd zouden hebben. Vanaf volgende week is er een nieuwe test beschikbaar in ons land die veel sneller aantoont of iemand besmet is met de Andes-variant van het Hantavirus. Dat is de variant die is uitgebroken op het Nederlandse cruiseschip. Nu wordt een tragere test gebruikt, waardoor de 2 Belgische passagiers die mogelijk besmet zijn een dag langer moeten wachten op hun testresultaat. Elke Wollands van het lab van het Rega-instituut.
8: Als referentielabo hebben wij een PCR-test die iets langer duurt, omdat wij met deze test alle Hantavirus

0: virussen willen gaan detecteren. Dus die is minder specifiek. Vandaar dat het iets langer duurt, want we gaan daarna ook nog de genetische code uitlezen. Dus we hebben een nieuwe test besteld. Die gaat veel sneller gaan, omdat die echt specifiek het Andes-virus gaat detecteren.
1: De nieuwe testresultaten worden ten vroegste vanavond verwacht. Als de twee Belgen positief zouden testen, blijven ze in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Anders moeten ze thuis in quarantaine en worden ze daar opgevolgd. Ketamine wordt wellicht strafbaar in het verkeer. Morgen stemt het federaal parlement daarover. Tot nu waren naast dronkenschap alleen cannabis, cocaïne, heroïne en amfetamines verboden. Maar het verdovingsmiddel ketamine komt ook steeds vaker voor als uitgaansdrug, zegt verkeersinstituut FIAS.
2: Tot op heden stond ketamine daar nog niet tussen. Bestuurders die dat gebruikt hadden, konden uiteraard wel uit het verkeer gehaald worden op basis van de staat van dronkenschap, op basis van uiterlijke kenmerken, maar niet op basis van het gebruik van het product zelf. Daar gaat men nu veranderingen brengen. Men gaat dat toevoegen aan de wegverkeerswet, zodanig dat als mensen ketamine gebruikt hebben, dat ze ook voor dat feit beboet en bestraft kunnen worden.
1: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen. En de Britse premier Starmer kan voorlopig aanblijven, ook na de zware nederlaag voor zijn partij Labour bij de lokale verkiezingen vorige week. De regeringstop zat vandaag samen en zegt dat het werk wordt verder gezet. De druk op Starmer was wel verhoogd. Al 78 partijleden hebben hem gevraagd om op te stappen, op korte of lange termijn. Vanmorgen is ook een staatssecretaris opgestapt. Maar Starmer zegt dat het nu niet het moment is om de partij in het land in chaos te storten. Wisselend tot zwaar bewolkt, met vooral in het zuidoosten nog een bui en tot 14 graden. Morgen soms felle buien met onweer, ook een koude wind dan en zo'n 15 graden.
3: De tijdloze.
4: Geen blabla, wel de hele werkdag, alleen maar...
3: De tijdloze.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een kleedje, een short of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
7: Oh my god, mama, dank u!
8: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
9: JBC!
8: Voorwaarden op jbc.be.
10: Amai, wat een keuze! Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
11: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Open op Hemelvaart.
13: Dovi-keuken.
11: Wij maken uw keuken in België.
14: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
15: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
16: De tijdloze.
17: Niet kapot te krijgen, Jan. Gelijk als Willy zeggen in de Kempen.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: De tijdloze live.

0: Plus 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
1: stap met meer korting op de trein.
2: 40%, het zal wel zijn.
3: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
4: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
3: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
5: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
0: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: Vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
7: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Jij hebt de power met de Eneco-app.
10: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
11: Hoe weet jij dat, papa?
10: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
11: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
10: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
11: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
10: Nee. Marieke wel.
9: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
14: De Tijdloze. Het is 2 uur. Goedemiddag.
15: De nationale betoging is afgelopen. 40.000 mensen hebben in Brussel geprotesteerd tegen onder meer de pensioenhervorming van de regering De Wever. En ze willen ook dat die minder bespaart op de werkende mensen.
16: Normaal gezien ben ik niet echt een staker, maar het is al de 2e keer dat ik kom. De regering maakt mij echt wel kwaad. Het is altijd de hardwerkende mensen die het eigenlijk betalen.
17: Ik ben nog een jaar van mijn pensioen en ik weet dus niet, kan ik op pensioen gaan of kan ik niet, ga het verlengd worden, ik weet niks.
15: In het onderwijs hebben vandaag bijna 7.000 leerkrachten gestaakt. Dat is 3,21% van het onderwijspersoneel. Ketamine wordt wellicht strafbaar in het verkeer. Het parlement stemt daar vandaag over. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar sinds de jaren 90 is het ook een populaire drug in het uitgaansleven. En dat is gevaarlijk, want de invloed van ketamine op je rijgedrag is groot, zegt Verkeersinstituut FIAS.
18: Mensen onder invloed van ketamine die vertonen uiterlijk vergelijkbare kenmerken met iemand die dronken is, zeker bij hogere dosissen. Vaak kunnen ze niet meer duidelijk spreken, staan ze wankel op hun benen, hebben ze moeite met gecoördineerd bewegen en door een trager reactievermogen is het risico natuurlijk op een ongeval in het verkeer veel groter dan in nuchter toestand.
15: FIAS wil dat er ook zo snel mogelijk aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. Vlaams parlementslid Philip de Winter van Vlaams Belang mag niet naar het Verenigd Koninkrijk. Hij zou zaterdag in Londen deelnemen aan een protestbetoging tegen massa-immigratie en islamisering, een initiatief van de extreemrechtse activist Tommy Robinson. Maar de Winter kreeg een mail waarin staat dat zijn ETA-visum is ingetrokken. Zijn aanwezigheid is niet bevorderlijk voor het algemeen belang, staat er. Een beperking van de vrije meningsuiting, zegt de Winter.
19: Dat ik omwille van een mening als parlementslid de toegang tot een bevriend land, een Europees land, niet bieden mag, dat is ongezien en is free speech in Groot-Brittannië een soort van government-approved speech geworden.
15: De Winter zal aan Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vragen om protest aan te tekenen bij de Britse ambassadeur in ons land.

0: Rusland en Oekraïne hebben elkaar afgelopen nacht opnieuw aangevallen met drones. Oekraïne zegt dat Rusland ongeveer 200 drones heeft ingezet. Rusland zegt dat het meer dan 100 Oekraïnse drones heeft neergehaald. Daarmee is het korte staakt het vuren van 3 dagen voorbij. Rusland zegt dat het zijn gevechtsoperaties inderdaad heeft hervat, maar benadrukt dat het nog altijd open staat voor vredesgesprekken met Oekraïne. Veel bewolking met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met soms felle buien en onweer en dan tot zo'n 15 graden.
1: De tijdloze.
2: Geen blabla. Wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: Vlaanderen. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
6: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
5: Ja, of twee abonnementen, of...
6: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Ziet je dat, Francis? Dat is hard werken, hè?
9: Wow, die werken echt super hard.
8: Ja, dat is de bouw, hè?
9: Maar gaan die daar zelf wonen?
8: Nee.
9: En gaan die daar ook niet werken?
8: Nee, nee.
9: Waarom doen die dan zo hard hun best?
8: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
9: Ook als het voor iemand anders is.
8: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
10: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
11: De tijdloze.
12: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: Op papier lijkt het een absurde, zelfs wat geforceerde samenwerking, die tussen Jay-Z en Linkin Park. De EP draagt de naam Collision Course en komt direct op 1 binnen in de Amerikaanse Billboard 100. Het gaat hier over 6 mashup songs, helemaal in de stijl van wat Danger Mouse ooit deed met de dubbele witte van de Beatles en de Black Album van Jay-Z. Dit is Numb Encore. Let's go.
1: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 2004.

0: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toosten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: De tijdloze.
6: Hallo, ik ben Tom Parman van Deus.
7: Hello there, Paul McCartney here.
5: Bonjour, c'est Stromae. En je luistert nu naar De Tijdloze.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze live.

0: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: De tijdloze live.
2: Mannekes, hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
2: Halleluja, brother Bambi.
3: Donderdag is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
2: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
2: Halleluja, brother Bambi.
5: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
10: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
12: Ah, wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: De tijdloze. Het is 3 uur. Goedemiddag.
16: Er wordt dan toch nog niet gestemd over de pensioenhervorming. In het federaal parlement zal opnieuw niet gestemd worden over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen die stemming uitstellen en doen dat door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord van de federale regering, maar in de oppositie is er veel kritiek op de malus. Ook vandaag was er nog een grote betoging tegen die hervorming. De bedoeling is nog altijd dat de pensioenhervorming vanaf 2027 wordt ingevoerd. Ons land scoort minder goed op het beschermen van de rechten van LGBTQIA+. Dat blijkt uit de jaarlijkse rangschikking van ILGA Europe, dat is de Europese Belangenvereniging van LGBTQIA+. Ons land stond lange tijd op 2 in Europa, maar is nu gezakt naar de 4e plaats, na Spanje, Malta en IJsland. De Vlaamse Belangenvereniging Savaria ziet 3 zaken die beter kunnen bij ons.
17: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQIA+ personen niet vervolgd. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersexe jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn.
16: In een grote loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finshop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling en iedereen mag bieden via e-mail. Onder meer een Porsche, een Ford Mustang en een Harley Davidson worden geveild, zegt de overheidsdienst Financiën.
18: De verkoop is eigenlijk zowel voor professionelen als voor particulieren. Voor die 25 voertuigen is de totaalprijs die we hopen binnen te halen 500.000. Individueel kunnen we niet zeggen, kijk, dat is de minimumprijs die we er willen voor halen. We weten dat voor 20 van de 25 voertuigen is die bepaald. Dat we zeker die prijs moeten halen, anders gaat het voertuig niet weg. Dat is een overheidsopdracht, ja.
16: De kijkdag lokt heel wat bezoekers. Vooral de luxe wagens die gelinkt worden aan het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander trekken veel aandacht. Een rebellengroep M23 heeft zich teruggetrokken uit enkele belangrijke plaatsen in het oosten van Congo. Dat zegt het Congolese leger en ook een woordvoerder van rebellen. Het is de eerste keer sinds hun opmars in december dat M23 een stuk ingenomen gebied prijsgeeft. Dat zou gebeurd zijn onder druk van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump heeft een grondstoffendeal gesloten met de Congolese president Tshisekedi. En heel wat van de mijnen liggen nu in rebellengebied. Veel bewolking met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met soms felle buien en onweer.

0: tot zo'n 15 graden dan.
1: De tijdloze.
2: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar. De tijdloze.

0: generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja! Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja! Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
8: Ah, maar dat klinkt nog beter.
7: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Taco smaken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
5: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
5: Donderdag is het weer zover.
6: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
5: En van morgen tot donderdag hemelse korting.
4: Welke hemelse korting, brother Bambi?
5: Nee, tegen mij. BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
7: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
14: Mijn haren omhoog?
13: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
14: Ah ja, dus mijn factuur?
13: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Peugeot.
16: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
16: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
14: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
16: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
14: Ja, dat is duidelijk.
16: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
17: Peugeot.
18: De tijdloze.
17: Lijkt dat iedereen Oostende zijn, niet kapot te krien.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of Sunnycars. Train Plus.
3: Betaal nooit meer dan €5,50 per rit. Dus, koop nu Train Plus voor maar €4 per maand op nmbs.be.
4: Energiewijs ondernemen start bij Enwise. Enwise.be

0: De Tijdloze live.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
7: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
8: Open op hemelvaart.
9: Dovi keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: Train.
11: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
12: stap met meer korting op de trein.
13: 40%, het zal wel zijn.
14: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
13: En Wallonië eens proberen.
14: Of naar een pretpark gaan misschien.
13: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
11: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
1: De Tijdloze. Het is 4 uur. Goedemiddag.
15: Er waren geen grote incidenten op de nationale betoging. De drie grote vakbonden zijn tevreden met hoe de nationale betoging vandaag verlopen is. Er waren vandaag wel veel minder deelnemers dan vorige keer. In maart waren er volgens de politie 80.000 betogers, nu 40.000. Het is al de zesde betoging, dan is het logisch dat er minder volk is, zegt Gert Ruijens van de Liberale Vakbond.
16: We leven in budgetair moeilijke tijden. Telkens dat mensen op straat komen, betekent dat serieus loonverlies. Wat werkgeversorganisaties of politici ook mogen denken, dat dat allemaal verlengde weekends zijn. Mensen leveren daar loon voor in, dus dat doet af en toe pijn. Er zijn zeker zoveel mensen die vandaag aan het werk zijn en die het ook totaal niet eens zijn met wat vandaag door de regeringspartijen beslist wordt. Dus in die zin, het is rustig verlopen. Het was een aangename atmosfeer, dus we zijn zeker niet ontevreden.
15: De nationale betoging was onder meer gericht tegen de pensioenhervorming van de regering De Wever. En in het federaal parlement zal morgen toch nog niet gestemd worden over die pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen die stemming uitstellen en vragen advies aan de Raad van State. De pensioenhervorming is een van de belangrijkste maatregelen in het regeerakkoord van de federale regering. Maar in de oppositie is er veel kritiek op de pensioenmalus. Dat betekent dat wie vervroegd met pensioen gaat en niet voldoende heeft gewerkt, een lager pensioen krijgt. De bedoeling is wel nog altijd dat de pensioenhervorming van vanaf 2027 wordt ingevoerd. In een grote loods in Bornem in Antwerpen worden vandaag 25 luxe voertuigen verkocht die door justitie in beslag zijn genomen. Finshop, de webwinkel van de Belgische overheid, organiseert de veiling. Iedereen mag bieden via e-mail. De kijkdag lokt ook heel wat bezoekers, zegt de overheidsdienst Financiën.
17: Dus er is niet voorzien dat er testritten gemaakt worden. Nu, alle voertuigen die hier staan, dat is uitgeprobeerd geweest, die starten. Behalve eentje. Maar in de catalogus kan er preciseringen gevonden worden in welke staat het voertuig is, hoeveel kilometers dat het telt en dergelijke meer. We bieden ze eigenlijk aan zoals dat ze ons doorgespeeld worden door justitie.
15: Vooral de luxe wagens in het dossier rond thuisverpleegster Stefanie Sander trekken veel aandacht. Aan het gebouw van de Franstalige omroep RTBF houden een 40-tal pro-Palestijnse actievoerders een protestactie tegen het Eurovisie Songfestival. Ze zijn verontwaardigd omdat Israël meedoet, een land dat beschuldigd wordt van genocide tegen de Palestijnse bevolking in Gaza. Ze zijn ook boos op de RTBF omdat de omroep een deelnemer stuurt naar het festival en het festival ook uitzendt. Vanavond is er de eerste halve finale waarin zowel ons land als Israël aan bod komen. En de Rode Duivels kunnen er binnenkort een aanvaller bij hebben. Matías Fernández Pardo heeft beslist om voor de Belgische nationale voetbalploeg uit te komen. Fernández Pardo is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft zowel de Spaanse als de Belgische nationaliteit en kiest na lang twijfelen toch voor de Rode Duivels. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia bekend welke Rode Duivels gaan spelen op het WK deze zomer. Het is afwachten of Fernández Pardo daarbij is. Veel wolken met vooral in het zuidoosten nog kans op een bui en tot 14 graden. Morgen wisselvallig met soms felle buien en onweer en dan tot 15 graden.
18: Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
3: De tijdloze.
1: Geen bla bla, wel de hele werkdag alleen maar.

0: Carglass vervangt.
1: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
2: Maak nu een afspraak op carglass.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app. Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, maar ik wel. Kom.
3: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De tijdloze.
7: Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 2004.
2: Op de tijdloze radio gaan we elke week terug naar een welbepaald muziekjaar. En deze week is dat 2004. Het jaar dat Green Day zich opnieuw lijkt uit te vinden. Na de tegenvallende verkoopcijfers van vorige album Warning komen de drie uit Amerika terug met American Idiot. Een plaat die de groep een veel volwassener indruk geeft. Met teksten die politiek geladen zijn, gecombineerd met meezingbare melodieën. Met twee nummers van meer dan 9 minuten levert het de band een Grammy voor beste rockplaat op. De tijd van Basket Case is voorbij. Hier is American an idiot. Green Day.
1: De tijdloze.
0: Golden Years.
1: 2004.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Van het is bij Pizza Hut.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: De tijdloze. Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
4: Hi, this is Brian Mulko from Placebo.
5: Hallo, hallo, ik ben Arno. And always looking at the bright side of life.
3: De tijdloze.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder

0: De Tijdloze live. Meer namen voor Gent Jazz deze zomer. Van 2 tot en met 18 juli zindert de Bijlokensite met Tamino, Selassou en de Galants, José González, Patti Smith, Van Morrison, Alabama Shakes en veel meer. Tickets en info via genjazz.com. Samen met
1: De Tijdloze. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
0: De Tijdloze. Het is 5 uur. Goedemiddag.
4: De vakbonden zijn tevreden met hoe de nationale betoging verliep. Er waren wel veel minder deelnemers dan vorige keer. In maart waren er volgens de politie 80.000 betogers, nu 40.000. Het is al de zesde betoging en dan is het logisch dat er minder volk is, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
5: Mensen zijn natuurlijk soms een beetje moe. Zij verliezen loonverlies, zij zien dat er weinig verandert. Maar ik denk dat mensen wel nog altijd bewust van zijn dat deze regering niet direct de regering voor de werkende mensen zijn. En laat ons nu kijken welke richting we willen uitgaan en zullen er nog acties komen. Zeker en vast, zolang dat het sociaal verleg geen kans krijgt, denk ik dat we niet anders gaan kunnen.
4: De betoging verliep rustig. Eén iemand die een projectiel naar de politie had gegooid, werd opgepakt. De vakbonden zijn wel boos omdat de regering niet ingaat op hun alternatief voor de zogenoemde centenindex. Minister Frank van den Broeke kondigde dat aan in het parlement. Werknemers en werkgevers hadden samen een alternatief voorstel gedaan, want met de centenindex zal wie meer dan 4000 euro bruto verdient twee keer geen opslag krijgen als het leven duurder wordt en de spilindex overschreden wordt. Aan het gebouw van de Franstalige Omroep RTBF in Brussel hebben een 40-tal mensen actie gevoerd, omdat ze willen dat de omroep het Eurovisie Songfestival boycott door de oorlog van Israël in Gaza en Libanon. De actievoerders zijn verontwaardigd omdat de RTBF een kandidaat stuurt en het festival uitzendt, zegt advocaat en mensenrechtenactivist Alexis de Swaaf.
6: Andere landen hebben hun kandidaat teruggetrokken. Sommige landen zullen niet uitzenden. Waarom? Omdat Israël momenteel een genocide pleegt in Gaza. Internationaal recht niet eerbiedigt in al hun acties in het Midden-Oosten. Onder andere in Libanon, waar onophoudelijk oorlogsmisdaden gepleegd worden. Wij kunnen dat niet aanvaarden.
4: In Wenen, waar straks de eerste halve finale plaatsvindt van het Eurovisie Songfestival, is er nog geen zichtbaar protest. Ons land scoort minder goed op het beschermen van de rechten van LGBTQIA+. Dat blijkt uit de jaarlijkse rangschikking van de Europese Belangenvereniging van LGBTQIA+. Ons land stond lange tijd op 2 in Europa, maar is nu gezakt naar de 4e plaats, na Spanje, Malta en IJsland. De Vlaamse Belangenvereniging Savaria ziet 3 zaken die beter kunnen.
7: Vandaag wordt het oproepen tot haat tegen LGBTQIA+ personen niet vervolgd. Non-binaire personen worden vandaag nog altijd gedwongen om een M of een V op een identiteitskaart te zetten. Ook dat moet aangepast worden. En er zijn nog altijd medische ingrepen op intersexe jongeren mogelijk, zonder dat zij daar zelf toestemming voor geven en zonder dat die noodzakelijk zijn.
4: Arnaud Delis heeft opgegeven in de wielronde van Italië. Hij was vorige week ziek geworden, maar stond toch aan de start van de Giro. De voorbije dagen was al duidelijk dat hij het lastig had en nog niet genoeg hersteld was. Vandaag in de 4e rit stapte hij af tijdens de enige beklimming. De andere renners moeten nog zo'n 10 kilometer rijden. En aanvaller Matías Fernández Pardo wil voor de Rode Duivels spelen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft zowel de Spaanse als de Belgische nationaliteit en kiest na lang twijfelen toch voor de Belgische nationale ploeg. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn WK-selectie bekend. Het is afwachten of Fernández Pardo daarbij is. Vannacht regen, gevolgd door opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen veel buien die soms stevig kunnen zijn, ook veel wind. En we halen tot 14 graden.
1: De Tijdloze.
0: Poep-up, Stijn van de Voorde.
8: Betogingen, protest en hier en daar een Loesje Songfestival. En mensen vragen zich af, is er nog goed nieuws vandaag? Ja, want de melk stond nog nooit zo goedkoop als nu. En toen dacht ik, aha, die Graham Goldman, die onwaarschijnlijke singer-songwriter, is dit weekend 80 geworden en hij schreef een nummer over melk. Dan wel over het feit dat er geen melk is vandaag. Dit is de uitvoering van het nummer door Hermits. Hermits, No Milk Today.

0: Hermits, dat is het. En het nummer heet No Milk Today.
1: De tijdloze.
0: Maar today was er behalve melk ook nog iets anders te beleven, namelijk belangrijk muzieknieuws. Want we kennen misschien nog wel Mike D. Mike D is ook Mike Diamond, die we beter kennen als een van de drie van de Beastie Boys, samen met Ed Rock en MCA. Ze waren superbelangrijk in de jaren 80, omdat ze daar die mix maakten van rockmuziek en hiphop. Daarvoor maakten ze ook al punk. In de jaren 90 hebben ze dan soms wat harder hiphop gemaakt, maar ook had al die hits zoals Intergalactic. En uiteindelijk weten we hoe het gegaan is. Een van de drie Beastie Boys is gestorven en toen konden de Beastie Boys niet meer bestaan. En we hebben eigenlijk heel weinig van de mannen gehoord, behalve dan documentaire die ze gemaakt hebben. Ze hebben nog wel eens een boek gemaakt ook. Maar eigenlijk is het heel stil gebleven rond hen. Nu was er vorige week plots het nieuws dat Mike D met zijn zonen in een band zat. En dat ze samen ook nummers van de Beastie Boys spelen, zoals What You Want. Het internet werd toch even gek, omdat er nog altijd veel fans van de Beastie Boys zijn, die veel sympathie hebben voor de mannen. En wat blijkt nu, er komt een Europese tour. En die tour brengt Mike D en zijn band ook naar Kortrijk en naar Sint-Niklaas. Ze spelen daar op de Great Gigs in the Park op 19 juni en de dag nadien dus ook in Kortrijk. De moeite om erbij te zijn, de voorverkoop die start dus vrijdag. En mocht ik van jou zijn, zou ik erbij zijn. Ik kan een Beastie Boys zien in goede omstandigheden, in de zomerse sfeer. Dat is interessant, denk ik dan. En het is een van die nummers die gegarandeerd gespeeld zullen worden, hebben ze ook al gezegd. En dat hebben we zelfs ook al gezien. En het klonk ook nog eens goed. De Beastie Boys met So What You Want.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze.

Jij en ik, dat is het enige wat we echt nodig hebben. We weten dat. En hopelijk kunnen we daar ook mee verder leven. Bill Withers en Just the Two of Us. Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat Perry Como is overleden. Hij was toen 88 jaar. En heeft in zijn leven 14 Amerikaanse nummer 1 hits gescoord. Vooral in de jaren 50 en 60. Maar interessant ook voor ons, want die hit Papa Loves Mambo was in 1954 de allereerste nummer 1 hit in de Vlaamse hitparade. Toen men het dus voor het eerst organiseerde, was dat de allereerste nummer 1 hit. Daarom ook niet onbelangrijk voor ons en vooral ook een heel tof nummer. Perry Como, 25 jaar geleden overleden. Hier is zijn Papa Loves Mambo.

0: Culture Club en Karma Chameleon. Vanavond is er de eerste halve finale van het Songfestival. Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom je daar niet naar zou kijken. Maar als je toch wil kijken, België doet mee. De deelnemster van Finland stond ooit in Playboy. En Boy George zingt mee voor San Marino. Zo ben je ook helemaal mee. Dadelijk een populaire rockband uit ons Golden Year 2004.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Het is Dolle Dinsdag, bij Pizza Hut, bij Pizza Hut.
3: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
2: Dolle Dinsdag. Pizza Hut.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, mannen, dank u!
6: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
7: JBC!
6: Voorwaarden op jbc.be.
8: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
9: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro.

0: Laserlights. Ze bestaan nog altijd, maar laat ons eerlijk zijn, hun populariteit is niet dezelfde als in ons Golden Year.
1: De tijdloze Golden Years.
2: 2004.
0: In 2004 was Razorlight een zeer populaire band. En ze speelden ook in grote zalen. En in 2004 was er ook een Pukkelpop. En die Pukkelpop die was interessant om eens naar die affiche te kijken ook. Want dan zie ik bijvoorbeeld Amy Winehouse staan in 2004. Niemand kende haar op dat ogenblik. Ze heeft er ook maar 6 nummers gespeeld. We kenden enkel het album Frank. Maar er was heel weinig volk naar het kijken. Dave speelde er ook in 2004. Opvallend, want na een sabbatjaar van 3 jaar waren ze plots terug. En dan was er ook nog 50 Cent. De grootste rapper op dat ogenblik. Zeer populair, maar niet op Pukkelpop. Want hij stond net voor de White Stripes. En het publiek dat er al stond voor de White Stripes vond 50 Cent op dat ogenblik grotendeels maar niet. Of ze deden toch alsof ze het niet goed vonden. Want het was ook niet de meest geïnspireerde show. Ik zag hem ook en dat was niet onmiddellijk het grote concert van op zich wel een zeer interessant rapper. Het hoogtepunt op diezelfde dag was dus de White Stripes. Nu, in 2004 waren de White Stripes op een absolute piek. Want dat album Elephant met daarop Seven Nation Army en zo, dat was al uitgekomen in 2003. Maar dit is de zomer waarin Seven Nation Army zo groot is. En in 2004 brengen ze ook een album uit, een live album, met ook een dvd daarbij, want in die tijd was dat hot dvd's. Under the Blackpool Lights, een concert in het Britse Blackpool dus. En op die cd/dvd stonden dus ook live nummers waarvan sommige ook hits geworden zijn. Zoals bijvoorbeeld Jolene in deze versie live vanuit Blackpool. The White Stripes uit 2004.
2: De tijdloze
1: Golden Years
2: 2004.

0: Valerie van Steve Winwood, die toevallig vandaag ook jarig is. Of niet toevallig, dat mag je zelf kiezen. We zitten iets over 5:30, dat wil zeggen een tijdloze vraag van vandaag. Hier is Ben Krabbe.
1: Dit is de tijdloze vraag van vandaag.
2: Welke Amerikaanse groep scoorde in 1958 al een gigantische hit met het nummer Yakety Yak? A. The Coasters, B. The Drifters of C. The Platters?
1: Dit is het antwoord op de tijdloze vraag van vandaag.
2: Juist, de antwoord is A. De Coasters stonden bekend om hun heel grappige teksten en theatrale rock'n'roll nummers zoals deze Yakety Yak.
1: Morgen weer een nieuwe tijdloze vraag van vandaag.

0: Don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Jekke Diek, dat is een nummer van de Coasters. Misschien wist je het ook. Hoe dan ook, morgen is Ben Krabbe er nog één keer deze week. Want dan heb je dat verlengd weekend met een tijdloze vraag van vandaag. Dadelijk gaan we naar nog een jarige, Michel Fugain en zijn Belle Histoire.
3: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
4: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De tijdloze.

Michel Fugain is jarig vandaag, waarvoor gefeliciteerd. Dit was zijn grootste hit, Une Belle Histoire. En we hebben ook te horen gekregen dus dat er binnenkort een nieuw album van de Rolling Stones aankomt. En Robert Smith van The Cure doet wat backing vocals. En toen aan Mick Jagger werd gevraagd, hoe komt het dat je hem hebt kunnen overhalen om mee te zingen op het album? Ze zeiden, nou, we waren allebei toevallig in de studio. En toen hebben we maar snel gevraagd, zie je het zitten om mee te zingen? En ja, zei Robert Smith. En zo is het dan gegaan. Dit is Robert Smith, maar dan met zijn eigen band, The Cure. En A Letter to Elise.

Pet Shop Boys met West End Girls. De West End, dat is een bepaalde wijk in Londen. En dan toch over Londen gesproken. We mogen uitkijken naar het jaar 2027, volgend jaar. Want dan gaat er op Savile Row, nummer 3 in Londen, een gebouw geopend worden voor het publiek. En Beatle-liefhebbers die weten al over wat het gaat. En die zullen er ook wel naar uitkijken, want dat is nu eenmaal het hoofdkwartier al sinds 1968 van Apple Corps. Of de Apple Corporation, het was het bedrijf dat de Beatles hebben opgericht om een zakelijke belangen te beheren. En dat gebouw is altijd een beetje eigendom gebleven van hen. En nu gaan die 6 verdiepingen gaan helemaal ingericht worden met allemaal materiaal en spullen die we nog nooit hebben gezien van de Beatles. En je kan ook naar het dak gaan, want het is dan ook weer het dak waar de Beatles een allerlaatste concert hebben gespeeld, een rooftopconcert. Iets voor de fans of voor de geïnteresseerden, en altijd een goede reden om daar ook nog een nummer van de Beatles bij te spelen, zoals bijvoorbeeld deze While My Guitar Gently Weeps, de Beatles.

is een van de vele redenen waarom we die gitarist George Harrison nooit mogen onderschatten, want hij schreef ook dit soort nummers. En de gitaarsolo die was dan wel van zijn goede vriend Eric Clapton, maar hij was meer verantwoordelijk voor deze While My Guitar Gently Weeps. De Beatles dus binnenkort een eerste echte officiële museum waar ze zelf mee achter staan, of toch diegenen die nog leven, en de erfgenamen van de twee overleden Beatles. Het zal allemaal gebeuren in 2027 op Savile Row nummer 3. En dan wil ik graag nog een nummer spelen van de Red Hot Chili Peppers, want die hebben ook aangekondigd dat ze een deal gesloten hebben met Warner Music, en alle muziek die ze ooit gemaakt hebben, die volledige catalogus aan Red Hot Chili Peppers nummers, die hebben ze verkocht voor $300 miljoen. Dat wil zeggen, als je nu een reclamespot wil maken met muziek van de Red Hot Chili Peppers, moet je vragen aan Warner Music of je het mag gebruiken en hoeveel je ervoor moet betalen, en niet meer aan Anthony Kiedis zelf. Dit nummer hoort daar dus ook bij, de Red Hot Chili Peppers en Dark Necessities.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op open...
1: De tijdloze live.
0: Weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld. Zet u twijfel.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: De tijdloze live.
3: Burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: De tijdloze. Het is 6 uur. Goedenavond.
5: Voorlopig is het rustig op het Eurovisie Songfestival. In Wenen is er straks de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ook ons land is vanavond aan de beurt met zangeres Cecilia. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël. Maar veel protest is er nog niet te zien, zegt Gianni Palink vanuit Wenen.
6: Van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn.
5: In Brussel hebben zo'n 40 mensen vanmiddag geprotesteerd aan de Franstalige omroep RTBF. Die mocht dit jaar de Belgische kandidaat sturen. De 16-jarige verdachte van een schietpartij in Leuven is in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. Bij een confrontatie tussen jongeren zondagavond haalde een van hen een vuurwapen boven en schoot een andere in de voet. Een tweede slachtoffer werd geschopt en geslagen. De daders sloegen op de vlucht. Een van hen werd dezelfde avond nog opgepakt en zit nu dus in een gesloten jeugdinstelling. Naar de andere wordt nog gezocht. In Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof is vandaag voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor de 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling van 1894. Ze kwamen om van ontbering nadat ze werden tentoongesteld op een mensenzoo. Na een lange strijd van de Congolese gemeenschap in ons land is er nu eindelijk erkenning voor de gevolgen van die koloniale wandaad. Met een gedenkplaats, zegt Christelle Jokka.
7: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
5: De Europese Unie gaat de productie van essentiële geneesmiddelen stimuleren om te vermijden dat er in de toekomst nog tekorten zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld over antibiotica, pijnstillers en insuline. Bedrijven zullen gemakkelijker overheidssteun kunnen krijgen om die medicatie binnen de EU te maken, op voorwaarde dat de medicijnen in de eerste plaats ook bedoeld zijn voor de Europese markt. De EU wil zo minder afhankelijk worden van andere landen zoals India en China. Een grote meerderheid van het Nederlandse parlement wil niet dat rapper Ye komt optreden in Nederland, dat meldt de NOS. Er zijn 2 concerten gepland in Arnhem, maar Ye ligt onder vuur door enkele antisemitische uitspraken. Om dezelfde reden mocht hij ook niet optreden in het Verenigd Koninkrijk en er zijn ook concerten afgelast in Frankrijk, Polen en Zwitserland. De concerten in Nederland zijn nog niet geschrapt. Volgens de minister van Justitie kan dat alleen als de openbare orde of veiligheid in het gedrang komen. En de Ecuadoraan Jonathan Narváez heeft de 4e rit in de wielerronde van Italië gewonnen. Hij haalde het in een sprint van de Venezolaan Aular en de Italiaan Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider. De beste Belg was Lennart van Eetveld op een 7e plaats. Arnaud de Lee moest tijdens deze etappe opgeven. Vannacht regen, gevolgd door opklaringen, minimaal van 4 tot 10 graden. Morgen krijgen we veel buien die soms stevig kunnen zijn en ook veel wind. We halen dan tot 14 graden.
8: Dit is de tijdloze.

0: 10.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
8: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
7: U heeft toch geen binge-probleem?
8: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Code Yellow! De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 80.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Mannekes, vader, hier is brother Bambi.
3: Halleluja, brothers en sisters.
4: Halleluja, brother Bambi.
3: Donderdag is het weer zover.
5: Hemelvaartsdag.
4: Halleluja.
3: En vanmorgen tot donderdag, hemelse korting.
2: Welke hemelse korting, brother Bambi?
3: Nee tegen BTW, brother vader.
4: Halleluja, brother Bambi.
6: Vanmorgen tot en met donderdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
10: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
11: Open op Hemelvaart.
12: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
13: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
15: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: De tijdloze.
17: Hi, this is Gabriel Rios.
18: Hey Belgium, this is Tash Sultana.
19: Hi, I'm James from Star Sailor, and you're listening to De Tijdloze.

0: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
3: Laat het los, laat het gaan.
2: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
4: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
5: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut. Bij Pizza Hut.
6: Elke medium meaning pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
5: Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
9: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
8: Doen we niet. Je adviseren wat

0: De tijdloze live. Worden. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna autonoom rijdende Tesla. Als de resultaten van die testen positief zijn, kan het snel gaan met de goedkeuring van dat type auto. En kunnen we de bijna zelfstandig rijdende Tesla snel op de Vlaamse wegen verwachten. De Tesla is al eerder getest in Nederland, maar Vlaamse minister van Mobiliteit Annick de Ridder vond extra testen in Vlaanderen geen overbodige luxe.
1: Die gaat gecheckt worden of die wel weet hoe die adequaat moet reageren op dingen die typisch zijn aan het Vlaamse wegennet. Bijvoorbeeld fietsstraten, voorrangsregels van de tram. Dat zijn zaken die wel lichtjes afwijken van wat er in Nederland de geplogenheid is. Dus moeten we natuurlijk, vooraleer we die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen, ook wel weten dat zij dat van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
0: In Wenen in Oostenrijk is er straks de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Ook ons land is vanavond aan de beurt met zangeres Esila. Deze editie is omstreden door de deelname van Israël, maar voorlopig is het wel nog rustig, zegt Gianni Palink vanuit Wenen.
2: Van protest is hier voorlopig weinig te merken. Daarnet nog de laatste generale repetitie en ook daar geen zichtbaar protest. Nog buiten aan de arena, nog in de zaal zelf. Ook niet tijdens het optreden van Israël. En als er al een vlag in beeld kwam, was het een Israëlische. Dat is wel opvallend. Dus voorlopig is het hier rustig. Afwachten of dat voor de live show straks ook het geval zal zijn.
0: In Brussel hebben zo'n 40 mensen vanmiddag geprotesteerd aan de Franstalige omroep RTBF. Die mochten dit jaar de Belgische kandidaat sturen. De Europese Commissie heeft de Taliban in Afghanistan uitgenodigd om naar Brussel te komen. De bedoeling is om te praten over hoe ze de terugkeer kunnen organiseren van Afghaanse asielzoekers die illegaal in de EU verblijven. De Taliban is al 5 jaar opnieuw aan de macht in Afghanistan, maar de vrouwenrechten staan er nog altijd zwaar onder druk. Er komt daarom veel kritiek op de uitnodiging. De commissie benadrukt dat ze het Taliban-regime nog altijd niet erkent. Het zou gaan om een technisch overleg op vraag van enkele lidstaten. Ook ons land staat achter het bezoek. En in Cannes, in Frankrijk, begint de 79e editie van het filmfestival. Nog altijd het grootste en belangrijkste ter wereld. Er zit ook één Belg in de officiële competitie, Lucas Dont met zijn nieuwe film Coward. Die maakt dus kans op de Gouden Palm. Al wordt het nog spannend, zegt Lieve van Geels in Cannes.
3: Als hij klaar raakt, tenminste, die film. Want Dont was maar op het laatste nippertje geselecteerd voor het festival. Hij is zelf nog altijd niet hier in Cannes. Hij zat tot gisteren in de montagekamer, maar ik hoor dat het allemaal goed komt. Hij heeft ook nog even tijd. De film gaat pas volgende week donderdag hier in première om 22:00 PM. Dus tegen het einde van het festival.
0: Vannacht regen, daarna opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen veel buien die soms stevig kunnen zijn. Ook veel wind. En we halen dan tot 14 graden.
4: Dit is de tijdloze.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, Marieke wel. Kom.
1: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco, ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Koen Brankman. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's meteen in. 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Koen Brankman. Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit De Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna zelfstandig rijdende Tesla's meteen in heel het land mogen rijden. De Tesla

0: De Tijdloze live.
1: In Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof is vandaag voor het eerst een herdenkingsplechtigheid gehouden voor 7 Congolezen die gestorven zijn tijdens de wereldtentoonstelling in 1894. Na lange strijd van de Congolese gemeenschap is er nu eindelijk erkenning, zegt mede-initiatiefneemster Christel Joka.
2: Eindelijk. Dit is iets waarvoor dat wij zo lang hebben gevochten en eindelijk is die er.
1: De Congolezen stierven van ontbering nadat ze werden tentoongesteld in een menselijke zoo. In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Daarmee krijgt de positie van premier Starmer opnieuw een klap. Het is al de 4e minister van de Britse regering die vandaag ontslag neemt. De belangrijkste kopstukken in die regering blijven wel achter de premier staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven, want nu opstappen zou de partij en het land in chaos storten, verklaarde hij eerder vandaag. En vanavond is er de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Onder meer ons land en Israël zullen vanavond optreden. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival door de deelname net van Israël. Enkele landen doen niet mee. In Israël zelf zullen veel mensen vanavond naar de show kijken, zegt Inge Franke in Tel Aviv.
3: De Israëli's houden heel erg van het Eurovisie Songfestival, dus hier zal vandaag massaal gekeken worden, dat is zeker. Maar dat heeft er voor een stuk mee te maken dat dit voor hen zo het evenement is op een jaar waarop dat ze hun land op een andere manier kunnen tonen dan in de context van oorlog en conflict en geweld. Ja, dat er daarover nu net zoveel controverse is, dat ergert best heel wat mensen hier.
1: Vannacht regen en daarna opklaringen, minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig ook, met veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan 14 graden worden. Meer op 14nieuws.be.
4: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Koen Braakman. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en wordt ons bevestigd. De brand in het militaire domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en hei in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Teunis van het parket in Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
2: De stad Antwerpen investeert fors in haar cameranetwerk. Er zijn er nu 1000 camera's, er komen er 200 bij. En die komen...
4: De Tijdloze live.
3: Voor de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
2: De stad Antwerpen...

0: De Tijdloze live.
1: Gebouwd in de stad. Dat is uiteraard altijd met respect voor de privacy. Dat zijn ook heel duidelijke, heldere kaders rond waarbinnen dat je die mag gebruiken. We merken ook dat cameratoezicht dat ook een afschrikwekkend effect heeft.
2: Rond deze tijd start de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. 15 landen treden op en de 10 beste gaan naar de finale zaterdag. Vanavond op het podium onder meer ons land en Israël. Er is heel wat controverse over deze editie van het Eurovisie Songfestival, net door de deelname van Israël. Enkele landen doen niet mee: Nederland, Spanje, Ierland, IJsland en Slovenië. Opvallend is dat Nederland de show wel uitzendt. Halve finales en finale komen op televisie. Maar er zullen veel minder kijkers zijn dan vorige jaren, zei verslaggever Joris van Poppel in Ter Zake.
3: De verwachting is dat de kijkcijfers zullen gaan tegenvallen. Vorig jaar was het Songfestival het best bekeken programma van de Nederlandse televisie. 3,5 miljoen kijkers. Maar het verleden leert dat als Nederland niet meedoet in de finale, dat dan heel veel kijkers afhaken. De kijkcijfers vaak gehalveerd worden. Je merkt het ook bijvoorbeeld bij cafés waar het Songfestival veel bekeken wordt. Bijvoorbeeld dat café hier achter me in Utrecht, een bekende plek. Zij wilden net zoals vorig jaar weer een grote kijkfeest organiseren. Ze hadden gehoopt op 1000 mensen die er vorig jaar ook waren. Ja, je ziet het al een beetje achter me. Het staat hier niet vol. Ze hadden 1000 kaarten in de aanbieding. Er zijn er uiteindelijk 86 verkocht.
2: Vannacht regen en daarna opklaringen bij minima van 4 tot 10 graden. Morgen fris en vrij winderig met ook veel buien die soms stevig kunnen zijn. Het kan dan 14 graden worden. Meer op 14nieuws.be.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Koen Braakman. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten, waar het Hanta-virus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in ons land, maar moesten in quarantaine in het UZ in Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met het Hanta-virus. 3 mensen zijn overleden. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. Dat schrijft het Belang van Limburg en is ons bevestigd. De brand in het militair domeinkamp Beverlo brak uit op 1 mei. Uiteindelijk werd een 20 hectare bos en heide in de as gelegd. Er zijn aanwijzingen voor meerdere brandhaarden, zegt Marijke Tunis van het parket van Limburg.
3: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop eigenlijk meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brandstichting natuurlijk ernstig. En de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
2: Er kunnen in Vlaanderen testen beginnen met de bijna zelfstandig rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna autonome Tesla's meteen in heel België mogen rijden. Dat type auto is in Europa al eerder getest.
4: De tijdloze live.
2: Rijdende auto van Tesla. Dat heeft minister van Mobiliteit de Ridder beslist. Als de resultaten van die testen positief zijn, zullen de bijna autonome Tesla's meteen in heel België mogen rijden. Dat type auto is in Europa al eerder getest, in Nederland, maar minister de Ridder wil de extra testen in Vlaanderen.

0: De Tijdloze live.
1: We die wagens toelaten op ons wegennet en die systemen ook wel weten dat zijn van die zelflerende systemen, dat die dingen goed herkennen.
2: In Groot-Brittannië is de minister van Volksgezondheid afgetreden. Dat is een nieuwe klap voor premier Starmer. Het is al de vierde minister in zijn regering die vandaag ontslag neemt. De topministers blijven wel achter Starmer staan. Hij ligt onder vuur na de tegenvallende resultaten van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen in Groot-Brittannië. Zelf wil Starmer aanblijven. Hij zegt dat zijn ontslag chaos zal veroorzaken in de partij en in het land. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen treedt de Belgische in de inzending Escilla op. 15 landen strijden vanavond voor een plek in de finale van zaterdag. Zo net bracht al de Israëlische artiest Noam zijn lied. Die deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer Gaza. In Brussel was er daarom vanavond United for Palestine. Een aantal artiesten brachten nummers in de concertzaal La Madeleine. Ook Gustave deed dat. Hij werd in 2023 zelf zevende op het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Israël hoort er niet bij. Is zijn boodschap.
3: Ik heb ook gezien de laatste 3 jaar dat het Songfestival met leden ogen aanzien, dat het ook wel iets helemaal anders aan het worden is. Waar dat er voor Rusland werd uitgesloten, terecht voor alle duidelijkheid, wordt er nu opeens een heel apolitieke kaart getrokken en ik vind dat heel inconsistent. En ik vind het echt bizar dat een land als Israël mag meedoen terwijl er een genocide aan de gang is. Voor mij is dat echt wel een aanfluiting van het Songfestival ooit was.
2: En naast Gustave waren er in Brussel onder meer ook nog optredens van andere Belgische Songfestival-deelnemers zoals Laura Tesoro en Barbara Dex. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen, rond 5 graden vannacht. Morgen wordt het fris met veel wind en buien die soms hevig kunnen zijn. We halen 14 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 11 uur, Neil, goedenavond, 14 nieuws met Alet de Korte. De twee Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt Volksgezondheid. De twee Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. In Wenen is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival aan de gang. Zometeen worden de 10 landen bekendgemaakt die doorstoten naar de finale van zaterdag. Of België daarbij is, valt af te wachten. Onze inzending, Essila, bracht haar nummer Dancing on the Ice alvast wel met overgave daarnet.

0: Maar of het de jury en de stemmers Thijs heeft kunnen overtuigen, weten we dus over een goed kwartier tot een half uur. Net voor Essila trad ook Israël op. De deelname van het land is ook dit jaar controversieel. Daardoor zijn er dit jaar 5 landen niet bij uit protest. Onder meer Nederland en Spanje. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, is vanavond brand gesticht aan een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. Net vandaag waren de eerste tijdelijke bewoners gearriveerd. De brand brak uit nadat vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van het opvangcentrum daar in Loosdrecht. Actievoerders probeerden eerst ook te verhinderen dat politie en brandweer de brand konden naderen om die te bestrijden. Uiteindelijk lukte dat toch, niemand raakte gewond. De politie is er wel met een onderzoek gestart. En in het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg daarnet in de 4e titelwedstrijd Roeselare met 3-1. Het verslag is van...
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op Eliza.

0: De Tijdloze live.
1: Werd het 3-1 voor Maaseik. Met één grote uitblinker, de Nederlandse hoofdaanvaller Sil Meijs. Eindelijk nog eens een prijs dus voor de Limburgse volleybaltrots Maaseik.
2: Voor Maaseik is het de 17e titel in de clubgeschiedenis en daarmee is het weer alleen recordhouder. Eerst regen vannacht, tegen de ochtend droog met opklaringen, rond 5 graden vannacht. Morgen fris met veel wind en buien en die kunnen soms hevig zijn. Tot 14 graden, meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dit is de Tijdloze.

0: Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Isila misschien niet zou standhouden. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. De 2 Belgen die op het Nederlandse cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, dat meldt de overheid. De 2 kwamen zondagavond aan in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen om daar getest te worden. Ze mogen nu naar huis, maar daar moeten ze wel nog 6 weken in quarantaine blijven. En in het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers. Er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Is Sila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing, ook voor Sila zelf.
3: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision, c'est quelque chose de... C'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours... et nous, on est trop heureux du coup.